0: Thank you.
1: This is January 20th, 1986, and I'm in here at Willie Hand's home interviewing him about our land claims. And Walt Stomowitz squats the north days. So what's here?
2: Quarkish.
1: Thank you.
2: Weißt du schon, weiß, wuchs die Staltungsteig, längst bis zu Tschiofts. Verlassene Pizza. Le... Potser zu rausig. Wo käme es kosten dich zu gekar. Kurulungsteig. Weiß, ein Zeil, wie sie geht. Du matust, du fick und huckst. Kost nicht. Gott, die Kugel im Stadt. Kämmerst du mir aufs Zeil, mit dem Stadt und die Kugel im Stadt. Das ist ein Zeilwitzig. Du fick und huckst. Die Kugel im Hilfe. Teil ja auch nichts. Dick Skat, Dick Stoffs, Talion Coxil, Kurulum Hilter, das Ayotsawitok, Tunuchalkem Stoch, Dick Skat, Dick Stan, Kufnuchalk, Kostnicht, Kurulum Stout, Dick Stoffs, Kulatsai, Kurulum. Das Eiotsaueduk, du schützt mich doch. Die Stargard, die Kistan, auf Nutzeln, die Gewicht, die Kurulung her. Das Eiotsaueduk, du kost nämlich doch. Dicht, die Kistan, es geht hin auf Alts. Die kost nämlich her, es geht schon auf Alts. Das Eiotsaueduk jetzt. Ik kon ook straks niet. Ik heb het leicht om de kudulum te gaan. Waar hartelijk beert ten kilst, daar met uit. Dus zij ook niet stut. Daar met het stroom. Als hij ons uit doet, sticht. God, die kistaan, schijf je nou als het. Dus dat zij ook niet stut. Dat alle zich is klikau, op het zetau wat ik gehoeks. Wel het zee nou is onnoemd. Wel het kortste nou wat in hem kit. Dus dat zee al vlietig. Wat naam het en het raad en het schoepanier het. Waar je luks, dichtste man. Der Mann ist auch erst gut und neigt sich, es gibt ein Mensch und Lied dazu, wo ich eher gleich zu sagen, heitle Weh. Weh. Das ist die Kugelung, der Mann ist dort. Nein, das ist die Kugelung. Kommst du nach, was ich wusste, der Mann ist die Kugelung dort. Oh, Michael Kellos, hoe met hem man? Kom kort, stem met die staat. Oh, stem met dat, zo heb je dat met het. Voor mij, sinds. Ze komen met dan, wat je meldt, wat je met ze nog om het. Oh, het hoeft. Nu stapt. Als je nou daar op zoek bent. Oh, salamd. Waar me daar, salamd wordt konijt. Slechts die klimste uit, die heb je zoek. Well, it's eight of most. To little host. Shouts to his luggage, give up a kid. Salamed, all in the clay. The clay, I would mean, burn bridge. Or means as in the clay. Dry country. To the man of Kong's heart. Slash the absolute alarms we hit at him at the sound. Him at the last. To kick here now. Johnny Moody. Let's eat. Let's go eat. Wish to what him at. See now at him at the last. Ik zeg zo, als mijn geld, hij nooit gelaten om te mogen, en ik. Oh, stuik, slag uit al wat zoet laat. Hoe gaat het met chemicals? Alexandri, stuik hem. Als ik kom, de magic, die gaat krank, stuik. Ik zou het ook, wat zou als een laat. Zo dan kiet ik, slechts. Wat zou als, wat eerst, dat goed ik als een beetje laat, maar het is kerst. En ik heb het ook, wat absurd. Sasan kot, which gave his cost it, the Likoma die, which isn't Sarkink, will he say, Bach dance, as Likom. Or the Quaken hits to the Scots to sit. Cat clank, this click today. Waar heb je het weet ik? Waar is hij? Een geldkeloos. Je nou uit. Hoe kan je het? Die gomschaar. Ik heb het gezien te maken. Dus kijk eens, goede zelfs niet, de komst gaat gertsen. Goed oud, wat van staat, hoe ik een geldkeloos. Als hij nou nog kocht mijn vrouw. Dat wordt oud, ik heb het team nou. Dus ik hem niet. De komst gaat hij. Ik heb hem stel ook. Dat Thomas met uit niet zo met ik, wil ik je glas smil. Zo dat, dus waar ik schiet, de komstga, zoals, moet ik een geld kellen, zoals een geld. Zo was ook, zag ik schiet, de komstga, lekker betrekt. Spoeg heen, moet ik daar. Ze spoeg, die is elk daar. Dijk die lauw nou, van hoe geld hem gaat. Ik heb met links een spoeg, een lament kort het. Echt, ik zei, ik zoek ik zelf de dag dat dolus, ik zei, ik zei, mijn lichaam, een lament kort het. Echt, ik heb wat ik het hemste. Ik heb niks, ik heb een zin, dijk. En met het geheim te schocht. Als een abitus. Zo, het is in de geldkindstij. En dat wel jongetje en een zoetstumje. Dicht die lauw nou. Ach, gewoon ziet, die het hem stelt. Die keer schocht. Die geldkindstij, die ziet de koket zwaar. like Easter, it's Elk Day, it's the Bible Day.

No, no, nee, kom, kom maar kort bij. Oh, het is zo'n tijd. Leven, het is kwaad, zo soms. Gelijk is kwaad, tot ik neem dat. Heb ik kwaad, ik ook wist gedaan, tot ik neem dat. Als hij is, het was. Als hij is kwaad, zo soms dacht ik, als ik kon niet. Schermt, ik was daar ook wist. Samen tot ik zet, ik zet u dich, wat ik neem dan uit. Als hij nog zegt, ach wat, ik kon niet tegen flip, zo te nut, zo te meem, dan dacht ik ook wist. Ah, we zijn nou gelijk, ziet, wat ik ze zijn dit, alles dan, deelgoed, het kook, alles liep niks. Ach, die kaas uit met zoet, dat uit, dat houdt ik ook best. Slaap ik stoot, zet ik dan, ik neem dat ons. We kunnen het schoen gek stag. O, dat ik neem dat. We zijn naar Kumakot. We Kumakot gaan uit met kamen dat. Get up. Of die man stijgt. Ook geest is stansig. Dames geheist getrapt. Of die man. Acht kwanat nog. Acht kwanat nog. Klapt het op de man stijg. Tot goed ik stijg. Acht. Nu kjellik is de zon. Zo de zon. Kajus is de man. Als die zelfs. Zelfs goed is. Die munt is de zon. Zo de goed is. Als de zon. Snemmel goed de munt. De zon getrouwd, nam peesast, of de salast, klapstut, de kroons. Zo zo'n salat, liep eich uit uit. Of de toezoekst de manst. Eeuw zaak, zei het, schet die zon steig uit de. Je naast het kan kussen, was is een stuk. Zo daar komt de kwal. Wanneer je het kunt dat steeds houdt de manster. Dat zijn zo'n oost. Ah, en stik je zo'n kanox. En stik je zo'n. Ach, goed, zo'n manster. Ach, go, ach, das Kerle, wano, so zu meinem Kuzunst. Und so die Kessel, keine, ach, gut, was heißt, da kriegt es, ein und das Gedicht, die Kessel, als du gechämt. Als alles, als du gut erlegst, so quäle, zu meinem Stammannst, hat. Du weißt, ich kann doch so weil ich zu meinem Stammannst, weil ja, liwat die Mut nochmal. Ja, liwat die Mut nochmal. So, ich kann der Mannst, kurz und klar, kurz und gleich, das noch hier gesetzt, geputzt, gesetzt. Mijn schaag is de manst, schaag is nog geks. Smawa, goed te kiezen. Kijk hem als heel goed sno. Smawa, goed te kiezen. Alles gedacht te kiezen, schaag goed te kiezen.